Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
2: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

0: Skoon.
1: Daar is hy. Weel, ek het gisteravond, sonder om nou dit speciaal te doen of was sonder om ingesteld gewees daarop, het ek het net opgelet. Ja, ek het een kant gesit met die en opgelet. Vrouwens drink meer as mans by enige sociale geleentheid. Vrouwens drink meer as mans by sociale geleenthede. Feite, ek het het gesien, ek het het opgetel. Ja, nooit van die vorige dag gedinkie, gestaan toe sien ek het. Maar is niks verkeerd mee nie, die wijn moet verkoop nie, of geniet word, dit is niks verkeerd nie. Refensie, jy nek, maaikie, ek het lang klaas van jou gehoor.

zit op een hemel en denk aan die hemelen. Weer eens besef ek dat ons nie kloe het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was een ware illustratie van Godse pracht. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder waar is hy? Waar is hy?

as hy, ek wonder, sy het nog nie gesê of sy, dit vir my bedoel het nie, maar ons sal haar moet vra, nou toe nou julle, en kom ons gaan een bykie terug, klompe jare terug, julle gaan hom onthou, julle gaan hom geniet, het is baie jare terug, maar het is baie mooi.

Daar zijn. Nita, ik is blij, jij ook lekker samen geluisterd in jouw kar. En ja, en zit nu van de merwe. En je daar je geniet. Nou toe. En ja, wat zal ik zeggen? Wat zal ik zeggen? Al wat ik kan zeggen is, ik heb kracht nodig. Ik heb baie kracht nodig. En ik heb de hoop ook nodig. Denk maar aan mijn hoofd.

Tommy Overstreet. Ja, nou toe. En ek weet nie van jou nie, maar hierdie ene moet ek net gou-gou vinnig weer speel. Ek het hom laas daardie reg gespeel.

nou gaan ek enetjie ver uithaal wat baie van julle onthou, ken en gehou het van daai tyd. Nou ja, hier kom hy, geniet hom.

Ja, vriende, my tydjie is lankal om, maar ek kuier nog steeds lekker saam want ek geniet dit eintlik vanoggend in julle geselskap. Ek het al lekker gelag, al ek het al

0: Owen Susak, Ranke begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

Al ik loop er was een oude man, ik mij loop zijn kop gehaat. Ben vol van boerenraad. Lisa was een Hilux, Adrie was een Amarok. Gezee een vrouw in een pakje is diezelfde bok. Zij zoek een beetje vroem vroem met roltrap. Zoek een beetje zoen zoen loopt zij glad. Doen het voor volk en vaderland mijn maat.

Waarna aan de tussen 7 en 8 is de tijd voor een concert met. Een program waar ons na een concert gaan saam met die groote van Jester Heer. Maar sê jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy concert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my kollega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike musiek en Bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die Vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreet. En hoor nou my kreet.

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema dit zachtjes aan jouw vaart. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, een zoek om monster doen, dan is je lichaam op. En wil vermoeigheid omkap. Ik wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

Vriende, ek hoop julle geniet nog die muziek. Laat weet my as ek moet voortgaan by 079-505-8450. So ek het achtergekom met die meeste van hierdie sangers. Is al reeds oorlede, ne? Suid-Afrika het Bitterman van die oorspronklike ou country sangers oor. Bitterman. En, laat weet my as ek moet voortgaan, ek hoor graag van julle.

faire vos blancs monsieur. On y hang fanta fond ben, assis son sac, spiel say de moiste mélodie. A fangers skin die pant, opgesluiten wat een zwart. Die klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, die internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.